0: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en ook met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook de World Pride aan de gang, het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad, met feesten, concerten, protest en ook activisme. Iran heeft vannacht opnieuw raketten afgevuurd richting Amerikaanse troepen in Jordanië. Dat zegt het Amerikaanse leger. Het ging om een verrassingsaanval, maar alle raketten werden door luchtafweer onschadelijk gemaakt volgens het Amerikaanse leger. De afgelopen dagen was er een pauze in de oorlog tussen Iran en de VS nadat er 2 weken lang dagelijks heen en weer gevuurd werd. Volgens Trump, om onderhandelingen alle kansen te geven, al ontkent Iran dat er nog serieuze gesprekken zijn. Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 5 doden geteld. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er 10 vermisten. Er werd ook nog iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Vannacht is het licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, minimaal rond 12 graden daar. Straks krijgen we veel zon en wordt het ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, 32 graden aan zee. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 € voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Pearl. Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op Facebook.

0: klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Pearl. Radio 2 Relax Live.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Radio 2, relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig, met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
6: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
7: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
8: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
5: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang, het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad, met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze geen verdere escalatie willen. Iran wil wel vergoed worden voor de schade aan het vrachtschip. Iran leverde in het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de langste commerciële vlucht ooit gemaakt. Van Melbourne naar Toulouse. De vlucht met een Airbus A350 Ultra Long Range duurde 24 uur en 24 minuten. In die tijd legde het vliegtuig een afstand van zo'n 23.000 kilometer af. Daarvoor beschikte de Airbus over een extra brandstoftank. Op Flightradar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In de Ardennen wat frisser, naar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 € voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energieinfrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Hermans.
1: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het is licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden, in Ardennen minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon, het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen, aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: This generation rules the nation with Russian.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: VRT Radio 2.
4: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiegers.
5: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
4: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek enkele keren geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een geradicaliseerde islamitische man met een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 29 mensen raakten gewond. Bij het homo-monument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
4: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
5: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
6: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
3: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn ook nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek.
1: VRT Radio 2.
2: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De woonzorgcentra zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen om te kunnen investeren in extra verkoeling. In Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. En FIFA-baas Infantino heeft plannen om een deel van het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Als woonzorgcentra investeren in verkoeling, zoals airco, moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Maar een kleine minderheid van de ouderen woont in een nieuwbouw en in verouderde gebouwen is er vaak geen airco. Als de woonzorgcentra daarin investeren, is het logisch dat de bewoners daar mee voor betalen. Dat zegt Candice de Wind, de baas van Flozo.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. Voor de woon- en leefkosten dragen de bewoners bij via de dagprijs. Die dagprijs mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. De voorbije jaren piekten zulke wrakingsverzoeken, vooral in grote drugsprocessen die daardoor veel vertraging opliepen. Minister Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt, de kosten betaalt. De Orde van Vlaamse Balie ziet dat niet zitten, zegt voorzitter Peter Callens.
2: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
0: Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
3: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. Dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland en dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze onafhankelijker handelen.
0: En waarom is daar de toestemming van Donald Trump voor nodig?
3: Wel, omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. En daar zitten ook nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Vieren in Japan.
4: Daar zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw en er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Er is ook veel schade aan bruggen en wegen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, overweegt om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. De Europese voetbalbond is daar radicaal tegen. Geert Heremans geeft meer uitleg over het plan van Infantino.
5: Hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's, die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af.
0: Zonnig en zeer warm vandaag, 30-35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Vooraan de woonzorgcentra, als er investeringen nodig zijn in airco, zal de dagprijs onvermijdelijk stijgen, zegt de koepel van de private rusthuizen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Woonzorgcentra zeggen dat bewoners mee moeten betalen voor investeringen in airco. En in Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. Woonzorgcentra moeten hun dagprijs kunnen verhogen als ze investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra in Nieuwsblad. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en investeren in airco of verkoeling kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. CEO Candice de Wind.
4: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja, wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
3: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. De woon- en leefkosten moeten via de dagprijs gedekt worden. En die mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. De gemeente Kalmthout vindt het jammer dat het is gebeurd, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff Van den Berg.
5: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. En er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
3: Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Annelies Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. Dat gebeurt de laatste tijd veel vaker en minister Verlinde wil daar iets aan doen. Uitleg van Dries Hieroe.
6: Sommige grote drugsprocessen worden geteisterd door wrakingsverzoeken en lopen daardoor maanden vertraging op. Justitieminister Verlinde wil die procedure nu dus laten aanpassen. Wie ongelijk krijgt, zal moeten opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. Maar dat ziet de Orde van Vlaamse Balies niet zitten, zegt voorzitter Peter Kalles. Want wie denkt dat hij met een niet-neutrale rechter te maken heeft, zal nu gaan twijfelen om te wraken, zegt hij.
7: Ik zou het eerder noemen een soort afradingsmechanisme, want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn als je dat dan wel inroept en ongelijk krijgt. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
6: Bij een wrakingsverzoek komt het proces nu ook automatisch volledig stil te liggen. Ook dat wil Verlinde aanpassen, zodat een rechter het proces verder kan laten doorgaan in afwachting tot er een finaal oordeel is over dat wrakingsverzoek.
3: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In een winkelcentrum en een papierfabriek die allebei ingestort zijn, zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
8: Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort.
3: De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse militairen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
9: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. En dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland. En dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze ook onafhankelijker handelen.
3: Waarom is daar de toestemming van Trump voor nodig?
9: Omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
3: Dankjewel, Els. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. En vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Vooraan zaten de woonzorgcentra. De private rusthuizen vinden dat de bewoners mee moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in airco. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De private woonzorgcentra vinden dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er investeringen gedaan worden in airco of andere verkoeling. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Woonzorgcentra krijgen geld van de overheid om de zorgkosten te betalen. De bewoners moeten voor hun leef- en woonkosten betalen via de dagprijs. En volgens de private woonzorgcentra valt ook airco daaronder. Jan van Wezer is directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, uitgebaat door een VZW. Hij vindt het een moeilijke discussie, maar het geld moet wel ergens vandaan komen, zegt hij.
1: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
0: In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. Het is jammer dat het gebeurd is, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. En er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen door de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Er is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Hoeveel mensen nog onder het puin zitten is niet duidelijk. De ravage is erg groot, met treinen die ontspoord zijn en bruggen en gebouwen die ingestort zijn. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Gisteren waren er verschillende heropflakkeringen, maar het vuur is niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een 10-tal geëvacueerde dorpen weer naar huis. In Frankrijk en in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico ook groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: the hill.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schaalt, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

0: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt een brandweerteam naar Frankrijk om mee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag. In hun transportvliegtuig gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. In de regio rond Madrid zijn vandaag 24.000 mensen weer naar hun huis kunnen terugkeren nadat ze enkele dagen geleden geëvacueerd waren voor de naderende bosbranden. De brandweer blijft in de weer om het vuur in te dammen. Intussen wordt het opnieuw erg warm in de regio tot 37 graden en ook windvlagen bemoeilijken het blussen. Een Joodse stichting eist van de NNBS en de Belgische staat een schadevergoeding voor deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het laatste nieuws. De NNBS transporteerde vanuit Mechelen meer dan 25.000 mensen, vooral Joden, naar het vernietigingskamp Auschwitz. De NNBS kreeg daar ook geld voor van de nazi's en een deel moet teruggegeven worden aan de slachtoffers en hun nabestaanden, zegt de advocaat van de Joodse stichting. Arthur Vlieger.
1: Die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NNBS etterlijke honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven, en ook de nabestaanden daar toch iets moeten van terugkrijgen. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
0: De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De escalatie van het geweld heeft de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten, schade aan eigendommen en een groeiend gevoel van onveiligheid, zegt een VN-coördinator voor het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om snel maatregelen te nemen tegen de betrokken kolonisten. Tegelijk veroordeelt hij ook Palestijnse aanvallen op Israëli's. De Verenigde Naties zijn bezorgd dat het geweld op de westelijke Jordaan-oever kan uitbreiden naar andere Palestijnse gebieden. Rusland gaat de oprichter van berichtendienst Telegram vervolgen omdat hij terroristische activiteiten mogelijk zou maken. Tegen de man, Pavel Durov, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Voor zover bekend verblijft Durov in Dubai. Hij is een hevige criticus van de censuur in Rusland. Via Telegram kan je gecodeerde berichten versturen. Het is onder meer populair bij criminelen, maar ook voor berichten over de oorlog in Oekraïne wordt Telegram vaak gebruikt. Volgens Rusland vergemakkelijkt Durov daardoor sabotageacties tegen het Russische leger. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op 14 Max.

0: vind je bij Bol heel vlotjes een luchtmatras, een gasvuurtje, een tent. En wordt het dan toch een last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ontspannen met de beste muziek.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

Misantroop, was het niet voor de liefde van mijn minksen? Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of overal alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze hebben klaar

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag met een transportvliegtuig naar het departement Landen in het zuidwesten. Er gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te kunnen installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
1: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: De Duitse autobouwer BMW wil het tegen eind volgend jaar met 8000 werknemers minder doen. Om dat aantal te bereiken krijgt de helft van de 85.000 BMW-medewerkers in Duitsland een voorstel om vrijwillig te vertrekken. De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz biedt al een vrijwillige vertrekregeling aan en Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen. De uitzondering is voorlopig Porsche, dat in de eerste helft van dit jaar een derde meer winst heeft geboekt, vooral omdat er meer duurdere modellen verkocht zijn. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. In 2010 waren er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Nu zijn er zo'n 5700. Vooral in Azië valt de stijging op. De wilde tijger was veel leefgebied kwijtgeraakt, onder meer door ontbossing. Maar dat is aan het veranderen, zegt Hans Moison van het Wereld Natuurfonds.
2: Enerzijds zetten we in op het herstel van het leefgebied van de tijger. We zorgen ervoor dat het versnipperde leefgebied van de tijger terug verbonden raakt met elkaar. En daarnaast zorgen we ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen tijgers en de mensen die in de buurt van de habitat van de tijger wonen. Door bijvoorbeeld omheiningen te plaatsen die het vee van de mensen die in de buurt wonen beschermen.
0: Een heel warme dag, temperaturen tussen 30 en 35 graden. Morgen wat minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan iets meer wolken en dan overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op Facebook.

0: ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, die getroffen is door zware bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag in Melsbroek. Jens Fransen, wat is het plan?
4: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig twee keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux. Dat is in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker één grote brandweerwagen mee die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
3: Is het ook al duidelijk waar ze ingezet zullen worden?
4: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zal aan de Fransen zijn om te beslissen waar ze worden ingezet. Dat kan op het terrein in Frankrijk zijn, maar het kan evengoed zijn dat de Belgen Franse militaire brandweereenheden op militair terrein zullen gaan vervangen, zodanig dat die Franse militaire eenheden dan kunnen uitrijden om te helpen blussen.
3: Bedankt, Jens. Rond Bordeaux is ondanks het hete weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Maar dat stelt de mensen daar nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
5: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken. Ja, je kan wel zeggen dat heel veel mensen getraumatiseerd zijn en echt wel angst hebben.
3: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van de Nabelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
6: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
3: De huurders in kwestie wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
7: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
3: Minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken hoe ze zulke investeringen meer kan aanmoedigen en ondersteunen. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en schade aan eigendommen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
8: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
3: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden en is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en maximaal 29 graden. Vanmiddag vertrekt een team van 29 militairen van het Belgisch leger naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Daar begon dit nieuws mee. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor waterbevoorrading. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: BRT Radio 2.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk om daarmee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jens Fransen, op Melsbroek, waar sta je en wat is daar gaande?
6: Ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel, een A400M. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze defensie gebruikt onder meer om heidebranden mee te blussen, om in militaire gebieden ook branden te blussen, bijvoorbeeld na schietoefeningen. Dat voertuig zal vanmiddag al worden overgevlogen naar Bordeaux. Er komt dan nog een tweede vlucht met nog zo'n brandweerwagen. En hier naast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. De bedoeling is dat die dan vannacht of morgen vroeg daar zullen toekomen. Met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
5: Dankjewel, Jens. Intussen is het opnieuw erg warm in de regio rond Bordeaux. Dat vertelt onze collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
7: 33 graden al en vanmiddag piekt het richting de 40 graden. Het is hier weer alle hens aan dek om smeulbrandjes, opflakkeringen in te dammen, te beperken, zodat het vuur niet kan uitbreiden. Het lijkt erop dat ze het grotendeels onder controle hebben. Dat betekent dat het niet meer uitbreidt. Maar ja, in de namiddag wakkert de wind weer aan, steekt die weer op. Dus men is absoluut heel erg waakzaam.
5: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Fabrice Verhaert hadden de huurders een huurachterstand van bijna €7.000. Toen ze hun huis moesten verlaten, lieten ze ook nog heel wat schade achter.
8: En hebben ze eigenlijk één dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
5: De huurders wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
9: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
5: Minister van Welzijn Caroline Genee laat onderzoeken hoe ze koelingsinvesteringen van woonzorgcentra beter kan aanmoedigen en ondersteunen. In Nederland is de politie vannacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jonge mannen opgepakt. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. In Eindhoven, dichtbij ons land, blies de politie de deur van een huis op en arresteerde ze 1 verdachte. Daarnaast waren er ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar. Waar de 3 concreet van verdacht worden, dat is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de afgelopen weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en ook schade aan eigendommen. Jeroen Rijgaard met meer details.
10: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. PVN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
5: De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht, met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog maximaal 29 graden. 29 Belgische militairen van het leger vertrekken vanmiddag naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Dat was de opener van het nieuws. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor de waterbevoorrading. Meer op vrtnieuws.be.
1: Luistert naar Radio 2.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Radio 2 Relax Live.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanmiddag zijn 29 Belgische militairen vertrokken naar het zuiden van Frankrijk om daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is ook materiaal mee, zegt minister van Defensie Theo Francken.
1: We hebben twee grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de training zitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar het bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die geraken eigenlijk overal heen.
0: Frankrijk zal uiteindelijk beslissen waar de militairen en het materiaal ingezet zal worden. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
2: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
0: De huurders in kwestie wilden niet reageren. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens, dat zegt de oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens €12 miljoen. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister niet tegen. De fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister nu vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die €12 miljoen belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn teruggevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat die pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. En de olieprijs is vandaag opnieuw gestegen, nu de vijandelijkheden tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heroplaaien. Een vat ruwe Brentolie kost nu $88,36. Dat is een stijging van 5%. Sinds afgelopen weekend waren er geen aanvallen meer geweest en daalde de prijs. Maar afgelopen nacht vuurde Iran raketten af richting Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië bombardeerden daarop pro-Iraanse groeperingen in Irak. Het weer vanmiddag, temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plekken wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio
3: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. De impact van de klimaatverandering op natuurbranden is niet alleen in Zuid-Europa te voelen. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen, waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is intussen even brand uitgebroken in het mastenbos. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand, er waren geen slachtoffers. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou in de ochtenduren een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, wordt nog onderzocht. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, dat niet groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en er is ook niet meteen gevaar, maar via ons land kan ze wel Zuid-Europa bereiken. Meestal wordt de vlieg gevonden op mango's uit Afrika, maar ze raakt ook op andere manieren binnen, zegt Jochem Bonte van het onderzoeksinstituut ILVO.
2: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcel. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
0: ILVO en het Federaal Voedselagentschap, FAVV, hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. En in Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Warm vandaag met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet, van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: We Relax Live. Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
1: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd.

0: is 4 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor valse webshops die airco's verkopen. De dienst kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in de maand juni, 162 tegenover 45. Dat zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
1: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsingen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
0: Het advies is om daarom altijd het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, prijzen te vergelijken en recensies te lezen. Betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoed u fraude, dan kan u dat melden via het platform Consumer Connect. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, wat groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en is er niet meteen gevaar, maar via ons land kan het wel naar Zuid-Europa gaan. Het Federaal Voedselagentschap FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is toch meer aan de hand. Dat zegt Jochem Bonte van onderzoeksinstituut ILVO.
2: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
0: Er hangen nu vallen in heel ons land, ook bij mensen thuis, en die worden opgevolgd door ILVO. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister dus niet tegen. Fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister daarom vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
3: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
0: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. En de Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek. Over 2 weken is dat, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet hadden bereikt, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham. Het weer, het blijft warm met temperaturen tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht weinig wolken en hoge minima tussen 17 en 22 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

en zijn de legende vergeten van God die de wereld schiep. Maar buiten staan geur.

En straks moet de wereld vergaan. Ik zing van de maan voor mijn liefde, maar het regent, de maan die is heen. Lieve Jacoba, weet jij hoe de maan in het donker verdween? De wind speelt een spel.

0: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land en dat zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben, is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien, door die fragmentatie, zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dat een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt en gemeld bij de 112. En dat is natuurlijk in grote, uitgestrekte gebieden, zoals in Zuid-Europa, een ander parallel.
0: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. De onderzoekers pleiten voor meer monitoring om branden beter te voorspellen, te bestrijden en te voorkomen. En net vandaag is in Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, even brand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer heeft dat vuur intussen kunnen blussen, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand. Er waren geen slachtoffers. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven om snel een airco te plaatsen tegen lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters. Etienne Mignolet.
2: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. Dat kunt u nagaan via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. 2. Wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. Lees ook de ervaringen en reviews van andere klanten op internet. En 3. Laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledig bedrag vooraf.
0: Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dat melden via het platform Consumer Connect. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou 's ochtends een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, dat wordt nog onderzocht. Het Federaal Voedselagentschap, FAVV, en onderzoeksinstituut ILVO hebben in heel het land vallen opgehangen om de Oosterse vruchtvlieg te vangen. Dat vliegje, iets groter dan onze typische fruitvlieg, kan gevaarlijk zijn voor de voedselteelt. Helene van der Beke ging ze meezoeken in Antwerpen.
3: Oké, we gaan maar even openschroeven.
4: Wie goed kijkt, ziet hier op het theaterplein gele plastic potjes hangen in bomen. Lokvallen van ILVO, dat vertelt Jochem Bonte.
3: We zijn op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Dat is een exotisch vliegje die hier af en toe terechtkomt. En we vragen ons af waarom.
4: Die is groter dan onze fruitvliegjes en met gele strepen. En gevaarlijk voor de oogst. Maar vooral als ze doorreist naar Zuid-Europa. Hier nog niet, zegt Cynthia van Maldergem.
5: Omdat deze hier niet kan overwinteren. Dus met deze klimaatveranderingen ook achten wij de kans vrij klein.
4: Ze komen mee met de internationale import. Dat merkt het FAVV bij controles.
3: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is.
4: Die komen binnen via buurlanden, via internethandel of via toeristen. ILVO wil dat in kaart brengen met de valletjes vol lokstof.
3: Geproduceerd door het vrouwtje van de vlieg om de mannetjes van ver aan te trekken. Dat is redelijk toxisch.
4: Daar blijf je dus beter af.
0: De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van ING Bank weet hoe dat komt.
6: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht en ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek over 2 weken in Birmingham, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet haalden, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK. Het weer, en het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten en dat kan ook nog altijd oplopen. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen ook weer veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag zonnewolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Vooraan in het nieuws staat het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Goedenavond. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En er zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. En normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
1: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
0: Normaal gezien zijn zo'n 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens het werk. Volgens de openbare televisie raakten ze met een vrachtwagen ingesloten door de vlammen. De branden daar zijn nog niet onder controle. En in Hongarije wordt een kernreactor stilgelegd omdat het waterpeil in de Donau te laag is. Daardoor kan het water uit de rivier niet meer gebruikt worden om de reactor te koelen. Het lage waterpeil verstoort ook de commerciële scheepvaart in het land. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni, 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle installatie aan lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie legt uit wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden.
2: Dien altijd een melding in bij de economische inspectie via het platform Consumer Connect. Op basis van de meldingen kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. Bij een consumentengeskil met een onderneming kunt u een beroep doen op de consumentenombudsdienst. Het is gratis. En als het gaat over een puur oplichting, dan je moet zo snel mogelijk naar de politie gaan.
0: Experts zeggen dat je best controleert of een bedrijf betrouwbaar is, prijzen vergelijkt en ook recensies leest. Het is ook verstandig om vooraf nooit het volledige bedrag te betalen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën over een geheime deal met de regionale luchthavens genegeerd heeft. Vandaag raakte bekend dat ze tot 3 keer toe een negatief advies gekregen zou hebben, maar dat ze dat naast zich neergelegd zou hebben. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat ze vervroegd uitleg komt geven in het Vlaams parlement. De Ridder zelf betreurt dat de adviezen gelekt zijn en ze zegt ook nog dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie Financiën een andere afweging maken. De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis dus, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van de ING-Bank weet hoe dat komt.
3: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
0: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste rit sinds zijn elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk hield. En de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze daar maar een fractie van. Dat heeft de Britse krant The Times kunnen lezen in de brief van Infantino naar die nationale voetbalbonden. Jonathan Mettepenningen, het is een zaak die de voetbalwereld in de greep houdt, toch? Hè?
4: Absoluut. En de manier waarop Infantino hiermee komt aanstormen, zorgt voor commotie. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden voor een voldongen feit staan. Ze moeten ook ten laatste op 19 september al een antwoord geven. Infantino wil dus met de FIFA meer geld binnenhalen en dat wil hij doen met een nieuwe aparte onderneming die wel door FIFA bestuurd zal worden. Maar daarop komt veel kritiek uit verschillende hoeken. De UEFA plant meteen een crisismeeting in en ook nationale voetbalbonden hebben zich al negatief uitgesproken. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit dan tot stand kwam. De Belgische voetbalbond zegt verrast te zijn en gaat het voorstel nu aandachtig bestuderen.
0: Jonathan, dankjewel. Het weer, het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten. Het vorige record komt uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen opnieuw veel zon, een maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag dan zon en wolken, een kans op enkele buien en nog 29 graden. We openden het nieuws met het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Woningen die op Airbnb worden aangeboden, moeten strenger worden gecontroleerd. Dat zegt het Vlaams Huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd op Airbnb, terwijl ze daar geen toestemming voor gaven. De Vlaamse regering besliste recent nog dat woningen enkel nog op Airbnb zullen mogen staan als ze aangemeld zijn bij de overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. En het Vlaamse huurdersplatform wil dat er ook effectief wordt gecontroleerd of woningen op Airbnb ook echt geregistreerd werden, zegt Joy Verstichelen.
1: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn qua grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen, waardoor we dit veel sneller kunnen ondervangen.
0: De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Bij vloed komt het water een stuk verder op land dan normaal en bij eb trekt het dieper terug de zee in. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen. De reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water, zoals golfbrekers. Zelfs in de bewaakte zones is het opletten, zegt voorzitter Wim de Meester.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4:00 ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet er over de pechstrook. De brandweer is momenteel bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren en dat is goed voor bijna 2:00 aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste koers na zijn elleboogblessure, die hem ook uit de Ronde van Frankrijk heeft gehouden. Hij is dan ook erg tevreden.
3: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. Om het dan meteen ook te doen is super knap. Het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. Heb ik al gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
0: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen aan als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van dat bedrag. Jonathan met de penningen, deze zaak blijft de voetbalwereld beroeren, hè?
4: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
0: Jonathan, dankjewel. De temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht minima tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon, maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Bert Schaperigs. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veldjen ter plaatse.
1: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
2: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de restvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gereep worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
0: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
3: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de Vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
0: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN, hebben een nieuwe overeenkomst bereikt en die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911. Toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten. 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Nog steeds al volonté.
2: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Negen uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De E40 van de kust richting Brussel, ter hoogte van Aalst, is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. En zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
6: Het feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
5: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
7: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batrijhundius, de Vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
5: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlet Veldjen ter plaatse.
8: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk, maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen, tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden en dat is eigenlijk normaal, maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
5: Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker en die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: graag had ik nog...
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft.

0: En wat heb jij gedaan?
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal.

0: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst, daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
0: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
2: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Aleid de Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
4: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pridefeest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een UCO 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De E40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
3: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
5: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
3: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalstaat, er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlet Veltjen moest haar huis verlaten.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
3: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten, zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
4: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Er is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken, in de loop van de namiddag stapelwolken, met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten en een stuk frisser aan zee, daar 23. Vrijdag ook zon en wolken, mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.